0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
2: Kai ratukama, chaya chimorgaiku, zich arina wakichita,
0: zich arina,
1: zich arina,
0: zich arina,
1: kausa ininchista,